man met het zwijn in de platen. De traffic in Deppen, hoe ze speed, als ze zoel, heb. Was ze met dat beste roeikaait. Schabbes dat brengen me neer, aan me lieg. Kijk dan mooi. Schabbes gaat zijn lichtigheid, bedankt. Ik ga schmieden, lijnen en lijnen. Ik ga eruit met de kinderlijn. Als gaat zijn? Roeikaait.